0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6 5.
2: Grand.
1: I pay.
2: Grand.
1: Yeah, 6 5 is there.
2: Is there.
1: Except Babs. Dit jullie op de zigzag ladders komen koop.
3: Except Babs, dit is jullie goud die meering.
2: Hé, Bapo. Hier komt die kwela kwela. Klopt die goedjes van jullie ladders, biggie koppers, pas aan mij samen. Want de lagen ons boven.